puto imwe ziko libe chifundo helele dunia gani hii mama dunia haina